just a name.

0: Dit is Urgent FM. Dit is Urgent FM.
1: 6 uur.
0: Urgent FM.

wereld die getaskt. Spits gevonden. Cliffs gehangen. Binge gewatcht. Brain gewashed. Cars en screens en pink en green gewashen. Stof gebrand. Gedacht, pijn gestild, brand gestoft, windows geschopt.

90's gecrashed.

0: is Urgent FM.
1: 8 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: Mobiliteitsminister Krukke onderzoekt een verbod op krachtige wagens voor jonge bestuurders. Aanleiding is een nieuwe wet in Frankrijk. Vanaf dit najaar mogen jonge bestuurders die net hun rijbewijs hebben daar niet mee rondrijden met sportwagens en zo, omdat er geregeld ongevallen mee gebeuren. Professor Mobiliteit Dirk Lauwers pleit ook in ons land voor zo'n verbod.
3: Als we kijken naar zware ongevallen, de dodelijke ongevallen, ongevallen met zware gewonden, dan zien we dat daar ongeveer 1 op 7 van die ongevallen dat daarin een chauffeur betrokken is van minder dan 25 jaar. Dus er is wel degelijk een probleem. Dus het verkeersveiligheidseffect, ik denk dat daar weinig twijfel moet over bestaan.
2: In Italië bestaat zo'n verbod al 15 jaar. In Kiev, in Oekraïne, zijn nu al zeker 15 doden geteld bij Russische raketaanvallen. Tientallen anderen raakten gewond, dat melden de hulpdiensten. Er zou op meerdere plaatsen ook brand zijn uitgebroken. Ook in de stad Bucha viel al zeker 1 dode. Mogelijk loopt ook dat cijfer nog op. Oekraïne kampt met een tekort aan luchtafweerraketten. Die werden normaal geleverd door de VS, maar Amerikaans president Trump trok die belofte weer in. In Los Angeles in de VS heeft de politie afgelopen zondag mogelijk een aanslag tegen president Trump verijdeld. Dat schrijven Amerikaanse media. Ze pakten een man op die zich verdacht gedroeg in de buurt van een golfterrein van Trump. In zijn zakken vonden de agenten munitie en later troffen ze in zijn auto ook een geladen wapen aan. Trump zou normaal gisteren een benefiet bijwonen op het terrein. De man zit in de cel, het onderzoek loopt. SpaceX, het ruimtebedrijf van Elon Musk, draait de afgelopen maanden een omzet van $7,8 miljard. Dat blijkt uit de kwartaalcijfers van het bedrijf. Het gaat om een stijging van bijna 92%. Financieel expert Pascal Papen.
4: Het resultaat is beter dan verwacht. De kwartaalomzet is $1 miljard hoger dan verwacht. Op het vlak van artificiële intelligentie wordt er nog wel verlies geboekt, maar dat verlies is toch een pak kleiner, ook ruim 1 miljard kleiner dan wat men had verwacht. Dus eigenlijk is dat ook een goed resultaat.
2: Een aandeel van SpaceX is trouwens goedkoper geworden. Per stuk betaal je nu zo'n $125. Meer uitleg van Pascal Papen kan je trouwens beluisteren in de podcast HLN Vandaag. In de derde voorronde van de Champions League voetbal heeft Union 3-3 gelijk gespeeld tegen het Noorse Bodø Glimt. De trainer van Union, David Hubert, is al bij al tevreden met die uitslag.
5: Ik ben 2 keer teruggekomen na een achterstand, dus daarin evalueerbaarheid getoond. Het jammere van vandaag vind ik wel dat we te snel die tegendoop moeten krijgen. Het zijn wel momenten die we langer moeten kunnen vasthouden om dan mentaal ook wel een voorsprong te pakken.
2: De terugmatch is voor volgende week. FIFA-baas Gianni Infantino roept de top van de Internationale Voetbalbond samen voor crisisoverleg. Mogelijk naar aanleiding van de heisa de afgelopen weken. Infantino kwam met een plan om aandelen van het WK voetbal te verkopen aan privé-investeerders. Daar kwam veel kritiek op. Onder meer de Europese Voetbalbond eist het ontslag van Infantino. Afwisselend zon en wolken vandaag met kans op een bui en maxima tot 28 graden. Ook morgen vrij zonnig bij maxima tot 25 graden. De volgende dagen wordt het opnieuw warmer.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.

0: is Urgent FM.
1: 9 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: In Nederlands-Limburg is de grote natuurbrand onder controle. Al zal het wel nog dagen duren vooraleer het vuur volledig geblust is, dat melden de autoriteiten. Er zijn nog verschillende brandhaarden aanwezig, zegt Erik Thijssen van de brandweer.
3: De nacht is stabiel doorgebracht. Dat betekent dat er verder geen uitbreiding heeft plaatsgevonden. En dat er sprake is van hotspots die we vandaag verder op gaan pakken. De moeilijkheid is dat daar een gebied is waar oorlogsresten aanwezig is. Waardoor we het niet van de begaanbare paden af kunnen om de brandhaarden af te kunnen blussen.
2: De blushelikopters van Defensie vliegen over een uur terug uit om de brand verder te bestrijden. In Kiev in Oekraïne zijn nu al zeker 15 doden geteld bij Russische raketaanvallen. Tientallen anderen raakten gewond, dat melden de hulpdiensten. Er zou op meerdere plaatsen ook brand zijn uitgebroken. Ook in de stad Bucha viel al zeker 1 dode. Mogelijk loopt ook dat cijfer nog op. Oekraïne kampt met een tekort aan luchtafweerraketten. Die werden normaal geleverd door de VS, maar Amerikaans president Trump trok die belofte weer in. In Los Angeles in de VS heeft de politie afgelopen zondag mogelijk een aanslag tegen president Trump verijdeld. Dat schrijven Amerikaanse media. Ze pakten een man op die zich verdacht gedroeg in de buurt van een golfterrein van Trump. In zijn zakken vonden de agenten munitie en later troffen ze in zijn auto ook een geladen wapen aan. Trump zou normaal gezien gisteren een benefiet bijwonen op het terrein. De man zit in de cel, het onderzoek loopt. Union-trainer David Hubert blijft optimistisch voor de Europese terugwedstrijd tegen het Noorse Bodø Glimt. Union speelde in zijn heenwedstrijd in de derde voorronde van de Champions League 3-3 gelijk.
4: Het positieve is, die wedstrijd is van volgende week is nog open. Het kan alle kanten uit. We hebben getoond dat we 3 keer kunnen scoren tegen hun. Dus dat biedt wel perspectieven. Voordat we weten wat ons te doen staat, en dat is duidelijk.
2: De terugmatch is voor volgende week in Noorwegen. En FIFA-baas Gianni Infantino roept de top van de Internationale Voetbalbond samen voor crisisoverleg. Mogelijk naar aanleiding van de hijsa de afgelopen weken. Infantino kwam met een plan om de aandelen van het WK-voetbal te verkopen aan privé-investeerders. Maar daar kwam veel kritiek op. Onder meer de Europese Voetbalbond eist het ontslag van Infantino. Afwisselend zon en wolken vandaag met kans op een bui, maxima tot 28 graden. Ook morgen is het vrij zonnig bij maxima tot 25 graden. De volgende dagen wordt het opnieuw warmer.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.

0: famous. Ik ben Don Lompe famous. Ik ben Don Lompe famous. Bitches zitten aan mijn penis. Ik ben Don Lompe famous. Ik ben Don Lompe famous. Ik ben Don Lompe famous.
1: Bitches zitten aan mijn penis.
2: Dit is Urgent FM.

3, 2, 1, tel ik af naar een nieuw begin. 2, 3, sla de eerste over. Achterover val ik als een domino blok. Blokkeer de vieze setting die me steeds in de roes duwt. Stuurboord zelfmoord nooit. Links en krom geplooid. Verleden plooit brein net als origami. Van niks geen spijt, zoals anders, dat gaat niet. Drop, drop de bars op de kick. De losse noot beat en de string steeds slik. Kneed voor hun tekst in de track feedback. Zelf een kleine klep, maar vraag, hou je back. Zet het op je brain.

heb het al gezegd, maar ik toon het.

Springen dus over de kassen. Rap elke dag over beats. 100k over C's. Constantin. Wij hadden constant niks. Wij willen contant zien. Conrad, Steigenberger, Kassenbraak, dat is compatibel.

0: is Urgent FM.
1: 1 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: Hulplijn 1712 kreeg tijdens het afgelopen WK voetbal opvallend meer meldingen over geweld. Het ging om 4% meer oproepen dan in dezelfde periode vorig jaar. Na afloop van het WK nam het aantal oproepen weer af. Kasia Ouziblo van Hulplijn 1712.
3: Niemand gaat ervan uit dat het WK geweld veroorzaakt. Maar we merken wel dat een toernooi als het WK toch wel bijvoorbeeld heel heftige emoties teweeg brengt. En we merken dat die emoties toch wel ook geweld kunnen faciliteren. En dat dan nog in combinatie met bijvoorbeeld overmatig alcoholgebruik en minder slaap.
2: Het ging vooral om meldingen van kindermishandeling of geweld tussen volwassen familieleden. De Vereniging voor Ouders van Verongelukte Kinderen is voorstander van het plan van mobiliteitsminister Krukke. Die onderzoekt een verbod op te krachtige auto's voor jonge bestuurders. Joort Roel de Kleen.
4: Jonge, onervaren bestuurders koppelen aan zware, krachtige voertuigen is natuurlijk een gevaar voor de verkeersveiligheid. Want jonge bestuurders moeten natuurlijk nog ervaring opdoen om met alle verkeerssituaties om te gaan. Krachtige voertuigen zijn vaak zwaarder, trekken sneller op. En we weten ook dat die meer en zwaardere ongevallen veroorzaken.
2: Ook experten zijn voor. In Frankrijk gaat zo'n verbod dit najaar in. In Italië bestaat het al 15 jaar. Het aantal werklozen met een uitkering in Brussel is fors gedaald. Dat blijkt uit cijfers van arbeidsbemiddelaar Actiris. Het gaat om 40% minder mensen dan in juli vorig jaar. Komt door de beperking van de werkloosheid in de tijd. Het aantal mensen dat zich afgelopen jaar bij het OCMW kwam melden, steeg dan weer fors met 70%. In Zuid-Frankrijk, in de buurt van Marseille, zijn een Belgische vader en dochter zwaar gewond geraakt tijdens het parasailen. Het gebeurde vorige week vrijdag. De kabel van hun parachute schoot plots los van de boot die hen voorttrok. Ze werden door de wind meegesleurd en kwamen hard neer op het strand. Ze zijn allebei overgebracht naar het ziekenhuis en liggen daar nog steeds. Het is niet duidelijk waarom de kabel plots loskwam. De politie heeft een onderzoek geopend. En Romelu Lukaku is niet komen opdagen voor een trainingskamp bij Napoli, dat melden Italiaanse media. Het ziet er meer en meer naar uit dat hij naar een andere ploeg zal gaan. Er is alvast interesse van Atlanta United in de VS. Enkele weken geleden had zijn makelaar al een mogelijk vertrek bij Napoli laten uitschijnen. Vanmiddag afwisselend zon en wolken met veel wind en misschien ook een bui, maxima tot 28 graden. Morgen is het ook vrij zonnig bij temperaturen tot 25 graden. De volgende dagen wordt het weer warmer.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.

0: that.
1: It's like, I don't want to be in a sexual club.
2: Come on,

0: Dit is Urgent FM.
1: 5 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: In het centrum van Londen zijn meerdere mensen neergestoken, dat melden Britse media. Het zou gaan om 4 mannen tussen 34 en 52 jaar. Ze werden met steekwonden naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft intussen een vrouw van 47 opgepakt. Het is nog niet duidelijk wat haar bezielde. Israël heeft het nieuwe vredesplan voor Gaza afgewezen. Dat heeft Israëlisch premier Netanyahu gezegd in een video op sociale media. Vorige vrijdag kondigde Amerikaans president Trump aan dat er een akkoord was over de ontwapening van Hamas. Israël zou zich in ruil dan terugtrekken uit de Gazastrook. Hamas had dat akkoord al goedgekeurd, maar Israël doet dat dus niet. Snelle auto's verbieden voor jonge chauffeurs zal weinig effect hebben, dat zegt verkeersinstituut FIAS. Mobiliteitsminister Krukke wil sportwagens en zo verbieden voor bestuurders die nog maar net hun rijbewijs hebben. Maar FIAS is nog niet helemaal overtuigd. Stef Willems.
3: Stel dat je maar 1 wagen hebt als gezin, en dat is bijvoorbeeld een hybride wagen, dan zit je al snel boven die 200 pk. Dat is niet noodzakelijk een snelle bolide. En als je dan iemand wilt laten autorijden, ja, dan gaat dat niet. Als je pas een rijbewijs heeft, dan ben je bijna verplicht om een extra wagen te kopen.
2: FIAS zegt ook dat amper 3% van de ongevallen gebeurt met zulke krachtige auto's. Ons land gaat helpen om de grote natuurbrand in Nederlands-Limburg te blussen. De vraag kwam van Nederland zelf. Ons land stuurt in totaal 25 brandweerlieden en 6 brandweerwagens. De brand is intussen wel onder controle, maar het kan wel nog enkele dagen duren voor die helemaal geblust is, want er zijn nog verschillende brandhaarden actief. Intussen woedt er ook een nieuwe brand in duinen ten noorden van Den Haag. En als je nog een eclipsbrilletje zoekt om naar de zonsverduistering te kijken, dan moet je snel zijn, want de voorraden bij de opticiëns slinken snel. Dat zegt de koepel van opticiëns. Je hebt zo'n bril nodig om naar de verduistering te kijken, anders kunnen je ogen beschadigd raken. Je vindt ze bij opticiëns en observatoria en in sommige apotheken en supermarkten. De zonsverduistering vindt plaats op 12 augustus rond 7 uur 's avonds. Vanmiddag afwisselend zon en wolken met veel wind en misschien een bui, maxima tot 28 graden. Morgen ook vrij zonnig bij temperaturen tot 25 graden. De volgende dagen wordt het weer warmer.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.

Yeah, girls.

Yeah.

We kennen elkaar al even, dit is niet de eerste date. Kinderen zijn al groot, soms sleuren we ons door de week. Routine geeft ook wat sleet, maar de krassen maken nu mooier, dat je dan maar niet vergeet.

Gent FM.

uitgespeeld is. Urgent FM.

Et nous remontons.

0: toe ligt. Ja. Bank Greasy Notes, Bank Greasy Notes.
1: I gotta see.

Goedenavond, het is 9:04. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Trommelkot. 3 weken lang mogen we 3 uur uitzenden, want we hebben de uren gekregen van Helterskelter. Vanaf 26 augustus komt Helterskelter terug. Beginnen deden we met Ailstorm, met I Am The Storm. Ze zijn de headliner op het Alcatraz Metal Festival morgenavond. Het hele festival duurt 4 dagen en we gaan er ook 3 uur aan besteden. We hebben ook 2 interviews mee, eentje met Savatage en eentje met Manta, naar aanleiding van het Alcatraz Metal Fest. En we draaien natuurlijk ook heel veel bands die er komen. Deze komen bijvoorbeeld ook de donderdag. Dit is Sick It Rag met Surf, Nicaragua.

De opvolger van de band Dead Hate Left to Die, en dat is natuurlijk zonder Chuck. Legions of Doom was de nieuwe single van Left to Die. Ook zij spelen morgenavond op het Alcatraz, net zoals deze Nederlandse jongens. Dit is Heidevolk met Drink met de Goden.

Een paar weken geleden zaten ze bij ons nog in de studio. Morgen spelen ze voor de allerlaatste keer op het Alcatraz Festival. Channel Zero was dat met Kill All Kings. En de volgende, dat is de eerste keer dat ze spelen op het Alcatraz Metal Fest. Dit is Immanence met God Fearing Man.

Ook deze band zat bij ons ooit in de studio's Everest met de Maas. Ook zij spelen morgen op het Alcatraz Metal Fest en hopen dat ze ons niet zo verrassen zoals daarnet. Deze komen nog eens terug. Ze hebben een nieuw album uit. Dit is Soulfly met No Pain Is No Power.

In Groot-Brittannië is er een heleboel nieuwe bands die klinken zoals de bands uit de jaren 80. Dit was er zo eentje van Wings of Steel met We Rise. Wings of Steel speelt ook de donderdag op het gras op het Alcatraz Metal Fest. En dan zijn we nu toegekomen aan de vrijdag. De eerste die we draaien van de vrijdag is Dirk Schneider en The Old Gang. Dit is Hellbreaker.

0: Body Count was dat met Merciless, was de nieuwe single uit het nieuwe album. En dat album komen ze dus morgen, komen ze vrijdag voorstellen op het Alcatraz Metal Fest. Wie er ook zal staan is Savatage. En met die heren hadden we een gesprek bijna een jaar geleden, onder andere over dit festival. Dit is Savatage, veel plezier ermee.
1: This is Chris Caffrey and
2: Johnny Lee Middleton
1: from Savatage.
2: And you're listening to the Roma Cult. Turn it up.

Zo werd het interview dat we hadden met de band Savatage. Drie nummers draaien in het interview. We hadden net nog The Sirens, daarvoor There in Silence. En nog begonnen het interview met The Dungeons Are Calling. Iets helemaal anders op het Alcatraz Metal Fest is deze band. Helemaal anders dan Savatage. Het is Combi Christ met Rice.

De experimentele metal was dat van Igor Headbutt, was de nieuwe single uit het album. Ook zij staan dus de vrijdag op het Alcatraz Metal Fest, net zoals deze Belgische band die hier ook eens was. Dead Serious is dit met Not Dead, Not Serious.

En dat waren de mensen van Die Art is Murder met Blood Throne. Ook zij spelen de vrijdag. Voor de vrijdag hebben we nog twee te gaan. Dit is de eerste, Warrior Soul met Pump It Up.

0: Een van de markantste albums uit de jaren 80 was het album van Crimson Glory. Ze spelen ook op het Alcatraz Festival deze vrijdag en wij zijn benieuwd hoe het gaat klinken. Dit was de toenmalige semi-hit single A Lady of Winter. We komen toe aan de zaterdag en dat doen we met een interview met Manta.
1: Yo, dit is Sven
2: en Lothar
1: van Manta en je luistert naar Rommelkult.

0: Hoe was het om te openen op Graspop? Ik kan me voorstellen zenuwwaardig.
1: Ja, ja, zenuwen was er zeker, maar ja, heel goed eigenlijk. Ja. Het was echt, ja, we hebben genoten ook van het eerste moment tot het laatste. En ja, de massa opkomst ook, als opener op de mainstage, een Belgische band. Ja, bedoel, ja, dat is terug onwezenlijk, weet wel. We zijn altijd aan bekomen eigenlijk.
2: Ja, we zijn nog even onder adrenaline en we hebben nog wat problemen om alles onder woorden te brengen. Maar ja, tof. Wij hebben wel technische problemen gehad tijdens onze soundcheck, dus het was wel stressen. Ja, wij hebben een beetje een ingewikkelde productie met veel dingen die draadloos verlopen enzovoort. En toen bleek dat niet te werken, iets waar je eigenlijk al maanden op werkt. En waar je eigenlijk op geen enkele show problemen mee hebt. En vanmorgen tijdens de soundcheck was dat even van, oh shit, dit werkt niet. Dus spannend, maar zo 5 minuten voordat alles moest gaan gebeuren, tjaka, komt dat goed? En dan moet je proberen snel te switchen en in de zone te komen. En, dus wel gelukt.
0: Hoe lang heb je mogen spelen? 30 minuten?
1: Nee, 40. Ja.
0: Oké. Zat er veel internationale pers ook?
1: Ja.
2: Ja, we hebben hier een interview gehad met Metal Hammer, Spanje, dus ja, dat is super tof. Ja, er was veel interesse vandaag.
1: Ja, ja.
2: Gesprekjes gehad met VRT-journaal, VTM Nieuws, dus ja, dat is straks nog naar Studio Brussel. Dus ja, het is tof om te zien dat er toch alleen support komt voor Belgische bands.
0: Ja, okay. Album is eigenlijk uitgebracht in eigen beheer, hè? Dus jullie doen alles zelf?
1: Nee, beheer.
0: Dus jullie doen eigenlijk alles zelf?
2: Nee, dat is niet waar. Wij zitten wel met een Belgisch label, Polder Records.
1: Ja, maar onze eerste plaat niet, hè?
2: Eerste plaat was in eigen beheer opgenomen, maar nu de laatste plaat zitten we bij Polder Records. Ja. En dat is wel tof dat we het allemaal eigenlijk... Ja, eigenlijk is alles tot nu toe heel lokaal gebleven. Wij proberen ook bewust een beetje lokaal te kiezen. Je kunt natuurlijk voor grote internationale namen gaan en grote producers en grote...
0: Dat kost weer geld.
2: Dat kost dan inderdaad weer geld. En we hebben altijd gezegd, we gaan het proberen eerst realistisch te houden. En ook rekening houden met budgetten. Want allee, de eerste problemen in een band zijn al meestal financiële problemen. En, dus ja, het is tof om dat verhaal wel lokaal te houden. Ook onze artwork werd verzorgd door Gillian Martens. Dat is echt... een multitalent op vlak van video, layout, foto's. Ja, en dat is fantastisch. Dat is gewoon een gast die op een kwartier van mijn deur woont. En ons label woont op 5 minuten van ons deur. Ja. Dus eigenlijk is dat wel tof. Dat wordt echt zo...
1: We hebben eigenlijk een team die echt allemaal zo in het echte regio blijft. Zo.
2: En dan kan je denken van... En dan kan je denken van oké, dat gaat misschien de mogelijkheden een beetje gaan fnuiken. Maar ja, toch net niet, want ik merk wel dat er veel ook appreciatie komt voor die manier van werken.

0: Het is het moment om het ijzer te smeden. Hè. Het is nu heet, het is het moment om het te doen.
1: Ja, we horen dat vandaag heel vaak. Zo van, ja, jullie zijn wel echt zo aan het gaan. Ja. En wij zo, ja, oké. Okay, ja. Maar ja, voor ons is het zo heel nuchter. We blijven met onze voetjes op de grond. Zo van, we zijn heel dankbaar aan natuurlijk de kansen dat we kregen. En ja, we willen dat natuurlijk te volle met beide handen grijpen. Natuurlijk. Maar ja, we zullen zien ook wat er komt. Hè. Wij hopen natuurlijk wel dat dat wat deuren opent. Maar okay. Ja, ik weet ook niet. Ja, dat dat, hè,
2: ja. Ja, wij hebben dit project eigenlijk een beetje gestart vanuit een idee van wij zijn eigenlijk jeugdvrienden en wij gaan gewoon plezier maken en we gaan muziek schrijven voor onszelf. En ja, wij hadden geen grote doelen, geen grote verwachtingen en dat maakt het net zo absurd, want wij komen allemaal uit vorige projecten en dat we echt... Ja, wat we echt wel gegaan hebben. Wij gaan nu ook, maar ja, is dat wat ik bedoel?
1: Okay. We zijn ook een stuk volwassener, we hebben ook al een weg afgelegd. Zo. Okay. Dat jeugdig enthousiasme. Allee, we zijn nog enthousiast, weer niet verkeerd, maar dat fantasie, weet je wel, zo van ja, we gaan de wereld veroveren met de toeren en dit, is weg. In die zin van, we zijn meer realistisch, zo van, we zien wat er komt.
2: Ja, ja. Wat is er haalbaar?
1: Ja, voilà.
2: Wat is er financieel haalbaar?
1: Ja, ja, ja.
2: Wat is er haalbaar met onze, iedereen doet hier nog dayjobs. Allee, het is niet dat wij van 's morgens tot 's avonds muziek zitten te spelen. We wish, maar goed, ja, maar dat is de realiteit. En ja, we moeten daar ergens een gulden middenweg in vinden, maar dat we klaar zijn voor ja, bedoel, allez, ik denk dat we wel klaar waren ook, bijvoorbeeld voor vandaag, ik denk wel dat we er stonden. We hebben echt ons best gedaan, we hebben de beste mogelijke plaat uitgebracht, de beste mogelijke podiumsetting gedaan en ik denk dat we nu vandaag op ons best waren van alles wat we voorbereid hebben. En ja, ik denk dat nu de bedoeling is van gewoon verder te doen zoals we bezig zijn en hopen dat de mensen leuk vinden.
0: Er komt nog wel, hè, want ik heb op je site gekeken, er komt nog wel flink wel optreden. Alcatraz komt ook nog aan.
1: Ja, absoluut, absoluut. Dat is ook al een hele mooie A-list festival, dus absoluut. Het is ook onze derde keer Alcatraz in 4 jaar, dus dat is ook voor ons nog een keer zo iets heel surrealistisch. Zo van. De eerste keer was dat zo van... Oké, okay, goed, weet wel. He. We hebben daar ook een keer een champagneflesje ontkurkt. He, dus dat was voor ons al een heel momentum. Zo. En dan horen dat het jaar erop weer mag spelen. En dan zo even, ja goed, weet wel. Het is nu de derde keer, dus ja, voor ons is dat terug een beetje thuiskomen ook. Maar ja, dat neemt niet weg. Raspop en Alcatraz op 1 jaar. Dat was voor ons zelfs ondenkbaar, snap je? Dus ja, laat staan nu. Ja.
2: Dat zijn onze stoutste dromen dat zoiets niet in de wishlist is.

Dus we niet of ze zo crazy gaan klinken op het Alcatraz Metal Fest. Drie nummers draaien gedurende het interview met Manta. Beginnen deze met Start a Fire en zo net gehoord Crazy. Ook deze staan er de vrijdag, sorry, ook deze staan er de zaterdag. Dit is Amorphis met Crowned in Crimson.

Dat zijn ze van de bands die elk jaar wel ergens op een Belgisch festival staan. Dit jaar stonden ze zelfs op 2. Ze stonden op Live is Live en ze staan nu ook op het Alcatraz Metal Fest. Testament was dat met High Noon. En dit is Arch Enemy. Headline de zaterdag. Break the Spell.

0: Lifewerk was dat van de Griekse band Firewind Mercenary Man. En dit heeft heel dicht gelegen tegen de muziek van Thin Lizzy, maar dat wist je waarschijnlijk wel. Firewind speelt ook op de zaterdag op Graspop. En deze ook, Tail Gunner met Guns for Hire.
1: Hey, what's up? Bones here from Tail Gunner, and you are listening to Rommelcock.

Metal Church was dat met Brain Was Green. Daarvoor hadden we nog Hatebreed met Seven Enemies en daarvoor Tail Gunner met Guns For Hire. Voor de zaterdag hebben we nog twee te gaan en ook deze band komt hun nieuw album voorstellen. Dit is Corona met Renewal.

0: Dat was de laatste band voor de zaterdag. De band uit Antwerpen, Poseidon, was dat met de storm. Ook zij zijn hier langs geweest bij het Rommelkot. We zijn toe aan de laatste loodjes van dit programma en ook de laatste van Alcatraz. Deze staan er ook. Dit zijn de Walkings op de zondag.
1: Hi, I'm the Viking from the Walkings and you're listening to Rommelkot.

De zondag mogen ze headlinen op het Alcatraz Metal Fest. Dat was Powerwolf met Dancing in the Dead. En daarvoor, voordat Powerwolf speelt, speelt Lamb of God. Dit is Into Oblivion.

0: Satyricon was dat met deep en metal festivals zijn tegenwoordig festivals van 7 tot 77. En bij de laatste categorie zijn we nu aangekomen. De twee volgende bands, hun frontman is voorbij de 70.
1: Hi, this is Bip Bap of Musakin. You're listening to Rommel Cox. Come on!

Rose Tattoo was dat met Rock and Roll Outlaw en Saxon daarvoor met 747. Bands hebben gemeend dat hun frontman over de 70 is. De volgende daarentegen helemaal niet, maar wel al over de 50. Dit is Dayside met Buried Across With Your Christ.

Rise of the North Star was dat met Neil Parris. We hebben nog één te gaan voor de zondag. Hebben we u nog mee Voivod met Condemned to the Gallows. Deze aflevering van het Rommelkot zit erop. Volgende week zijn we weer vanaf 9 uur. En dan is het 3 uur niets anders dan gloednieuwe producties. Tot volgende week.